0: Dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie is.

0: vakantie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het

0: Ja. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: horrible stuff.
1: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op autoradio bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronaforen vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Golloweveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 11.

0: destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Maagdenburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronaforen vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollewerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een groot

0: Het Drentse natuurgebied Golleberveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sparticus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten. Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten.

0: sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Omroep
2: Archipel. Let's go. Archipel. Let's go, girls.

top. Ons eiland.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autoradio bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
4: Ja, en een hele goede warme middag. Maar ook met dit warme weer het actuele nieuws bij dit mooie programma. Bijna goed. Aan de overkant heb ik niet Erwin van Oosten, maar Sam.
5: Ja, goedemiddag.
4: Hey, wat doe jij hier?
5: Ja, ik probeer de plek van Erwin een beetje te vervangen.
4: Oh, nou ja. Als we het hoofd koel kunnen houden, gaat het denk ik wel lukken.
5: Dat zal vast goed moeten komen.
4: Hey, ja. Maar leuk dat je bent, Sam, want het is wat minder leuk bij Erwin.
5: Ja.
4: Want Erwin die was van de week opgenomen in het ziekenhuis. En is nog aan het, hoe noem je dat, revalideren.
5: Ja, revalideren, ja. Toch?

0: deze zal toch wel voorzelfsprekend moeten zijn?
1: Ja, ik denk dat dit wel een hele makkelijke hintplaat is.
0: Ja, toch?
1: We hebben goed de traditie hier voortgezet. De hintplaat, ja, dat het heet is.
0: Ja, toch?
1: En dat is het behoorlijk ook hier in de studio.
0: Ja, it's hot, hot, hot.
1: Hey, hoe lang bestaat deze plaat eigenlijk al? Want we willen altijd door wat achtergrondinformatie. Ja. En ben je net zoals Erwin zo'n lopende encyclopedie dat je weet van de plaat?
0: Niet altijd. Ik weet wel over een aantal platen wat. Maar deze, ik denk dat deze toch wel uit de Edis komt. Of zelfs nog eerder, hè? Dat zou
1: ook ja. En toen was het dus ook al zo hot.
0: Toen was het ook al zo hot, ja. Maar je merkt wel dat het elk jaar steeds warmer wordt.
1: Is het echt zo? Is het nou echt? Want is dat niet een gevoel wat we hebben met z'n allen? Vanwege de klimaatverandering? Maar aan de andere kant, van de week kwam natuurlijk uit dat niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor. Of de warmste nacht.
0: Dat was deze nacht. Ja.
1: Ooit gemeten.
0: Dat klopt. Cijfers liegen niet.
1: Je weet niet hoe het 200 jaar geleden was. Nee, ik bedoel, het kan natuurlijk ook een cyclus zijn. Hè? Dat natuurlijk de ijstijd is geweest. En nu krijgen we misschien de. Ja, ik weet niet hoe je die moet noemen. De
0: hot-hot-hot-tijd.
1: De hot-hot-hot-tijd, ja.
0: Nee, maar ja. Nee, dat zou kunnen. Ja. Ja,
1: je hebt er toch geen mening over, begrijp ik wel.
0: Nou, ik heb er wel mening over. Oh. Alleen, ik merk wel dat het elk jaar warmer wordt. Want
1: ja, je hebt gelijk. Ja, het is ook zo.
0: Het gaat nu weer richting de 40. En vorig jaar was het 32 graden zoiets. Ja. En nu gaan we toch alweer naar de 37, 38.
1: Ja, ja.
0: Dus ja.
1: Nou ja, goed, we gaan het schep in de gaten houden. Als je de berichten mag geloven, dan wordt het de komende jaren dus ook wel erger.
0: Ja.
1: Dan zijn dit gewoon normale temperaturen.
0: Ja.
1: We kunnen wel gaan investeren in een ecosysteem, denk ik, hier in de studio. Want,
0: ja, ik had er een.

0: doorgestuurd, maar...
1: ja, een eigen monteur, ja.
2: Maar we moeten ook nog budget hebben, dat is het probleem.
0: Ja, dat is waar. Ja. Gelukkig is hij niet zo heel erg duur, maar...
2: Nee, oh, nee. Oké. Okay. Nou, we moeten natuurlijk drie offertes opvragen, zoals dat hoort.
0: Ja.
2: Maar we hebben in ieder geval eentje, we kunnen het gaan vragen. Ja, hey, Archipel Actueel, daar gaan we het nieuws bespreken van de afgelopen week. En het nieuws wat nu speelt, nou ja, dat hebben we net al gehad, het is heet.
0: Ja.
2: En ook wat er gaat spelen. Hou jij een beetje het nieuws in de gaten, Sam?
0: Ja, ik probeer het altijd wel.
2: Oké.
0: Ja.
2: Dus als ik jou wat dingen ga vragen, dan heb je kans dat je er ook op kan antwoorden.
0: Dat hoop ik wel, ja. Nou, ik weet natuurlijk niet precies wat, maar...
2: Nee, maar dat is leuk, want dan ga ik net zoals bij Erwin gewoon bij jou af en toe wat dingen neerleggen.
0: Natuurlijk.
2: Bijvoorbeeld, heb jij de oproep gelezen over de extra zorg voor huisdieren?
0: Die heb ik gelezen, zeker.
2: Ja. Heb je ook de reacties gelezen op Facebook?
0: De reacties op Facebook, die heb ik niet gelezen.
2: Nee.
0: Ik weet wel waar het een beetje over gaat. Want ja, het zijn natuurlijk warme dagen. Daar draait het een beetje om deze week natuurlijk.
2: Precies, ja. Door de aanhoudende warmte roept politiemeldpunt 144... in Nederland dieren-eigenaar en veehouders op... om extra aandacht te besteden aan hun dieren. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... vraagt om alertheid bij warm weer. Het gaat om zowel huisdieren als vee. En dat kan dus last krijgen van hoge temperaturen... net zoals ons als mensen...
0: Ja.
2: En volgens de instanties is het belangrijk om maatregelen te nemen... om overhitting te voorkomen en signalen van hittestress op tijd te herkennen.
0: Nou, dat zeker. Soms rij je wel eens door polderweggetjes... en dan zie je een schaapskuddes.
2: Ja.
0: Die zie je dan onder één boom staan.
2: Zielig is dat.
0: Dat is echt zielig.
2: Ja, dan hebben ze gewoon niet genoeg schaduw.
0: Nee, nee. Hebben ze een heel groot veld waar één boompje staat... en er zitten ze allemaal onder.
2: Ja. Nou, dus vee, je zegt het, zoals runderen, schapen en geiten... die kunnen last krijgen van hittestress. Door hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en felle zon... kunnen deze dieren hun warmte minder goed kwijt. En wanneer er onvoldoende verkoeling of water beschikbaar is... kan dit leiden tot oververhitting. Dus ja, dat is wel zielig. Een versnelde ademhaling is vaak het eerste signaal van hittestress. En andere signalen zijn ademhalen met een open bek... Dat zie je inderdaad, die schaap inderdaad. Dat is heel gek. Ja, dan hebben ze gewoon een open bek. Maar dat, om die hitte maar weg te krijgen.
0: Ja,
2: dat is een hond dat natuurlijk doet.
0: Ja.
2: Nou ja, opgelet als je op de website kijkt. Vlakenius.nl, de nieuwswebsite van Omroep Archipel. Daar staat het hele artikel met tips en tricks. En nog een haakje naar dus de socials, wat ik net in het begin zei. Daar noemden dus mensen als reacties eronder. Van ja, oproep tot extra zorg voor huisdieren tijdens deze warme dagen. Dan moet je niet eens een huisdier nemen.
0: Nou, ja.
2: Dat
0: vind ik ook... Ja.
2: Of ja, iets in de strekking. Ik zou het precies moeten lezen, maar als je dat niet weet... daar ging het een beetje om.
0: Ja.
2: Ja. Maar heb jij een huisdier?
0: Ik heb zelf geen huisdier, wel heel lang gehad.
2: En dat was een?
0: Een konijntje.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, hetzelfde verhaal, denk ik. Die kunnen er ook wel last van krijgen.
0: Mm-hmm. Gelukkig wel, maar we hadden zo'n soort... Coolpack voor een huisdier, letterlijk. Voor dus een konijn.
2: Een coolpack?
0: Een coolpack. Ja, het was echt een rond dingetje met letterlijk een bunny erop.
2: Ach, geinig.
0: Ja,
2: en dat moest je vullen dan met water, dat in de vriezer, zeg of zo. En dan terug in het hok.
0: Ja, en dan was het uiteindelijk niet zo heel extreem koud zoals een echte ijspack. Maar dan werd het een beetje gecompenseerd, zeg maar.
2: En dat beest ging er ook naartoe?
0: Die ging er gewoon op liggen.
2: Oh, geinig.
0: Ja, zeker.
2: En dus uiteindelijk was het kerst en...
0: Ja, daar praten we niet
2: over. Hitte kan je ook een beetje gaan compenseren, als je het zo mag noemen, met zout.
0: Ja, klopt. Ik heb strooiwagens zien rijden, ja.
2: Ja, daar zou je toch niet bij nadenken, dat je dat met de hitte dat je gaat strooien.
0: Nee.
2: Want dat is echt een beeld voor in de winter natuurlijk.
0: Ja, klopt.
2: Ja, nou ja, verschillende gemeenten in Nederland die strooien dus zout op wegen om schade aan asfalt tijdens de warme dagen te voorkomen. In de provincie Zuid-Holland doet dat niet standaard... maar alleen wanneer daar aanleiding voor is. En volgens een woordvoerder gebeurt dat als bitumen... dat is het bindmiddel in asfalt... door de hitte aan de oppervlakte komt. En ook de gemeente Goeree-Overflakkee houdt de toestand van het wegdek in de gaten... en sluit strooien niet uit.
0: Dat gaat plakken, hè?
2: Dat gaat behoorlijk plakken. Dat blijkt dus die bitumen te zijn.
0: Ja.
2: Maar wat doen ze dus? Ze gooien dat zout op het asfalt. Dat zout trekt vocht aan, daardoor koelt het asfalt dan weer af... En zo probeert ze dus een beetje de kans op schade af te nemen.
0: Ja, gek hè, dat in de winter dan het zout geen vocht aantrekt, maar juist afstoot.
2: Hoe dan, hè? Ja.
0: Ja.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk het prachtige ook aan überhaupt... aan de natuurverschijnselen. Als je dan kijkt, water, het is 1 graden.
0: Mm.
2: Of, nou, is water bij 0 graden nog vloeibaar? Of is het pas echt als hij onder de 0 is?
0: Ja, echt onder de 0. Bij de 0 gaat hij wel bevriezen... Maar het is
2: niet echt. Nee, precies. Nee, maar dat er toch van die momenten zijn dat opeens het een andere vorm aanneemt. Dat is toch mooi eigenlijk? Ja. En dan zie je dus nu ook aan wat je zegt. Nou, het zout in de winter moet het afdrijven.
0: Klopt.
2: En uiteindelijk in de zomer trekt het weer aan.
0: Nou, ik heb wel gezien dat die vulvoegen, als je zeg maar op een best wel kapotte weg rijdt, vullen ze die voegen met ook soort geen beton, maar het is gewoon letterlijk asfalt. Maar als je dat eruit trekt en het is super warm, dat is gewoon letterlijk. Dat kan je
2: soort gewoon, rubber of zo.
0: En dat gaat plakken. Als je dan op je motor over de weg rijdt, dan ga je zo uitglijden hoor.
2: Ja. Maar je hebt het dus wel eens geprobeerd. Je hebt gewoon eruit gehaald. Ja. Ja, toch?
0: Vallen vanochtend nog.
2: Ja. Toch, ja. Je moet er toch weten wat erin zit.
0: Ja, toch? Ik denk even bestuderen. Daar gaan we het vast over hebben vanavond.
2: Ja, nou, heel goed. Als laatste, voordat we naar muziek gaan, want ik neem aan dat jij ook gewoon de muziek in de gaten houdt.
0: Ja, tuurlijk.
2: Voor Archipel Actueel.
0: Zeker.
2: Een brugje naar muziek, Concert at Sea.
0: Ja.
2: Gaat toch door?
0: Het gaat door. Ja. Terwijl er totaal geen schaduw is.
2: Nou, precies. Je had het net over de schapen die schaduw zoeken bij een boom. Dat is toch echt niet bij Concert at Sea, nee.
0: Nee.
2: Maar wel van die vocht sproeien ze zo, hè? En er worden petjes uitgedeeld en allemaal dat soort dingen.
0: Nou, dat zei Erik Wolfers met Europa Run ook. Onze collega. Die zegt ook, ja, als je ze met lopers hebt met dat warme weer, mag je echt wel ze wat nat sproeien.
2: Ja, dat vinden ze niet erg.
0: Nee, maar dat is ook toch ook niet erg. Hier, het is bijna 40 graden. Dan wil je wel even nat gespoten worden, denk ik.
2: Nou, denk het ook. En dan koel je ook wel lekker af.
0: Ja.
2: Maar ze zeggen allemaal, je moet je rustig houden.
0: Ja.
2: Liefst niet naar buiten.
0: En dan sta je daar te dansen.
2: Ik wil zeggen, sta je daar te dansen helemaal uit je dak te gaan om met 40 graden. Ja.
0: Op Sophie Ellis Baxter bijvoorbeeld.
2: Dat bedoel ik. Maar zouden mensen... Het had leuk geweest om te foxpoppen. Maar ja, met dit warme weer wil je ook als reporter niet naar buiten.
0: Zou het niet doen, nee.
2: En dat heb ik ook maar niet verplicht, om het zo te zeggen. Terwijl je toch wel mensen ziet... waarvan het heel erg interessant zou zijn geweest... om daar even een microfoon onder de neus te stoppen.
0: Dat was het zeker, ja.
2: Maar ik was dus benieuwd of dat mensen dus dit afzeggen. Dus heb je hele dure kaarten gekocht.
0: Ja.
2: En dan met het weer dat je dan zegt, nou laat maar, ik ga toch niet. Zou dat gebeuren?
0: Ik denk dat het wel gebeurt, ja.
2: Ja. Zonde eigenlijk, hè?
0: Ja, dat betaal je in de kapitaal en dan is je kaartje gewoon weg.
2: Nou,
0: eigenlijk, hè? Want ja, je gebruikt hem niet. Is gewoon je entree is gewoon weg. Want ja, je wilt niet, want het is veel te warm. Ja, dus ja.
2: Verzekering zal het niet dekken.
0: Dat denk ik ook niet, nee.
2: Ja. Nou, voor de mensen die inschakelen in Concert at Sea, ja zeker. Let op dat de hoofdrijbaan van de N57 op de Brouwersdam in beide richtingen is afgesloten.

0: Sophie Ellis Baxter. En die was er gisteren ook op Concert at Sea. Ik hoop alleen niet dat die murder er ook was. Dat lijkt me niet handig.
1: Nee. Is het ook nog ergens aan een film gerelateerd, dat nummer, of niet?
0: Volgens mij wel, ja.
1: Wel, hè, toch? Ja. Ja, ik was ergens kon me dat nog herinneren. Blok 1 en 2 nieuws. Want er gebeurt natuurlijk van alles wat qua ongevallen en dergelijke op het eiland. Ja. En ja, toch wel een triest bericht. Altijd, ja, je hebt brand en je hebt brand. Dat zijn toch... De ene brand is bijvoorbeeld een schuurtje wat afgefikt is. Waarbij misschien nog wat materiële schade is.
0: Ja.
1: Maar woensdag 24 juni is bij een woning aan de Waterpoort in Goederede. Dat is dinsdag 23 juni, is brand ontstaan in een slaapkamer. En een kat die zich in de woning bevond, die werd na de brand naar een dierenarts gebracht, maar overleed later aan de gevolgen van het incident.
0: Ja, dat is echt
1: sneu is dat, hè? Want uiteindelijk wat we te horen hebben gekregen van de VRR is dat de brand in een airconditioner is ontstaan.
0: Ja.
1: En goed, daar ga je invullen. Uiteindelijk mag je dat niet zo doen. Maar ik zou me ook goed kunnen voorstellen dat je je woning koel wil houden voor je huisdieren.
0: Tuurlijk.
1: Wij hebben twee.
0: Nou, dat adviseerden ze ook in het nieuwsbericht wat wij hebben geplaatst.
1: Ja.
0: Dat je
1: het... Nou, we hadden het er net over.
0: Ja, precies.
1: Ja. En als er dan iets gebeurt met zo'n airco. Kijk, we hebben twee katten.
0: Jullie?
1: En die, ja. En die bevinden zich meestal in de gang. 'S Nachts dan, hè. En overdag dan hobbelen ze overal en dergelijke. En nu... Ja, ga je ze vaker... Oh ja, ik moet een complete verhaal, Jan. En in de keuken, dat is de enige ruimte waar airco is.
0: Oh, bij jullie, ja.
1: Ja, precies. Dus nu dan kan je het volledige verhaal misschien een beetje begrijpen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus we verplaatsen zich vaak die katten naar de
0: keuken.
1: Naar de keuken, zodat ze daar gewoon wat wat koeler hebben. Mm-hmm. Maar ja, als je dus weg zou gaan, dan ga ik nu wel over nadenken. Van, oké, die airco staat aan.
0: Ja.
1: Maar dat ding kan dus ook dus in de fik vliegen.
0: Ja,
1: ben je er niet. Dus,
0: hij stoot toch warmte af.
1: Dus, ja. Nou ja, het zijn mechanische onderdelen, elektronica, et cetera.
0: Ja.
1: Dus ja, een heel triest bericht.
0: Verhaal,
1: ja. Ja, triest verhaal wat de woensdag is gebeurd in Goederede. Over de eventuele schade aan de woning is niets bekendgemaakt. Maar ja, ik denk in dit geval dat je huisdieren... Ja, vind je nog wat schadelijker? Hoe zeg je dat op een goede manier dan...
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Als je er gehecht aan bent, dan kan dat zeker wel een klap zijn, ja.
1: Ja, ja, nou ja, zeker. Ik weet nog wel, het was een kat van ons... niet dat ik nou een kattenmens ben of zo. Maar ik vind het hele leuke beesten als ze gewoon doen wat ik zeg. Ja, dat scheelt. en ik de kattenbak niet hoef te doen. Nee, maar er was een kat dus weg. Die ging altijd naar buiten. En die kwam op een gegeven moment gewoon niet meer terug. En dan denk je toch van, is het dan ergens opgesloten? En gewoon niet gevonden. En ik rij naar mijn werk toe. Ik reed nog maar 20, 30 meter. En ik zie hem dus gewoon doodgereden op straat liggen.
0: Dat meen
1: je eigen kat.
0: Oh.
1: En ik had het me niet van tevoren
0: bedacht.
1: We kunnen bedenken inderdaad dat het dan zoveel met je zou doen. Dat je toch, dan is dat beest. Ja, dood. Dan, wat doe je ermee? Ik heb een kartonnen doos gepakt, ik heb hem erin gedaan. En uiteindelijk begraven.
0: Ja.
1: Mag niet meer, zegt ze, trouwens. Je mag niet
0: op eigen terrein?
1: Nee, ja, er was ook iets mee. Maar goed, ik heb hem niet begraven.
0: Zou je toch moeten weten?
1: Ik heb hem niet begraven.
0: Oh. Ja, ja.
1: Hoe die verdwenen is, weet niemand. Maar uiteindelijk is hij ergens onder de grond beland.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, niet begraafd, maar toch onder de grond. Okay, ja. Snap
1: maar
0: me, ja.
1: Nee. Dat je dus aan een huisdier kan hechten, daar ging het over. Nou, en dat besefte ik me toen ook. Mm. Dat je, je hecht je toch... Ook al ben je dus niet een heel mazel 100% kattenmens... je hecht je toch aan zo'n dier.
0: Ja.
1: Nou, dat
0: toch
1: wil ik.
0: Wel, ja, als je er echt aan bent. Ja, tuurlijk.
1: Een ander ongeval. Donderdag, 25 juni, op de Langeweg in Sommersdijk. Een bestuurder van een step die is daar gewond geraakt.
0: Ja.
1: Die kwam tegen een personenauto. Want volgens de politie zou de stepper vanaf het trottoir de rijbaan op zijn gereden. En daarbij een naderende auto over het hoofd hebben gezien. Hierdoor kwam hij in botsing met het voertuig. Nou, direct na het ongeval schoten omstanders te hulp. En zij gebruikten onder meer paraplu's om het slachtoffer tegen de felle zon te beschermen.
0: Ja.
1: Handig. En verleende eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. Uiteindelijk is hij hier overgebracht naar het ziekenhuis. En de inzittende van de betrokken auto bleef ongedeerd. Nou ja, jij hebt natuurlijk ook een ongeval meegemaakt. Niet op een step, maar dat was op een...
0: Fiets.
1: Op een fiets, ja. Dus ook op een tweewieler. Ja, tweewieler.
0: En het heeft een stuur.
1: En het gaat hard.
0: Ja.
1: Maar
0: dat klopt.
1: dat het ongeval dus in een klein hoekje kan zitten. Dit is dan, lijkt, zeg ik heel voorzichtig, redelijk goed afgelopen. Maar ja. Dat is gewoon op basis van de informatie die wij hebben gekregen.
0: Ja, toch?
1: Uiteindelijk zit jij ook nog voor mij. Gelukkig. Ja. Dat het ook redelijk goed is afgelopen met jou met zo'n ongeval. Maar dat, de impact na zo'n ongeval, dat heeft toch ook wel...
0: Nee, zeker impact gemaakt.
1: Het gevolg, ja.
0: Dat klopt.
1: Maar is het nou dat je denkt, als je nu weer op het fiets stapt van... Oké, ik kijk extra uit. Of ben je wel zo slim dat je zegt, nou weet je, ik stap er gewoon op en rijd er maar.
0: Nou, één ding weet ik wel, ik zet nooit meer een helm op mijn hoofd.
1: Ja, en ze zeggen dat dat juist zo belangrijk is. Dat je klopt. Een helm nodig hebt.
0: Ja, maar die helm, die had niet echt de goede afstelling.
1: Ja, maar dan zat het daaraan.
0: Dat lag het daaraan, klopt, zeker. En die ging toen voor mijn gezicht. Dus ik wilde hem zo omhoog doen. Maar toen ik dat wilde doen, toen lag ik al.
1: Ik mis de muziek.
0: Ja, dat klopt.
1: Start hem maar.
0: Oké, doen we het gewoon opnieuw.
1: Ja, nee, precies. Dat is wel jammer. Ik wil een muziekje op de achtergrond. We missen trouwens de redactieleden hier. Die zitten allemaal in de andere ruimte. We hebben een vrijbare airco in de redactieruimte gezet.
0: Ja.
1: Nu komen ze niet bij ons hier in de studio een borrel doen. Dat is,
0: dat is jammer.
1: Is jammer, hè? Dus bij deze mensen, als je ons hoort, de groeten... Vanuit dit hete hok.
0: Aan de aarde zie je. Maar ze kunnen hem ook hierin rijden, toch?
1: De airco.
0: Ja.
1: Nee, want hij moet natuurlijk naar buiten. Hè? Het is een slang die naar buiten...
0: Ja, dat klopt.
1: Zo lang is die slang niet.
0: Nee, maar vanochtend hadden we het anders gedaan.
1: Oh ja. Ja, gewoon de waaier zelf.
0: De waaier,
1: ja. Ja, maar ik denk, de temperatuur is inmiddels zo omhoog gegaan dat ik denk...
0: Laat toch maar dan.
1: Ja, precies.
0: Ja, die mengtafel die mag ook wel even verkoeling krijgen eigenlijk.
1: Maar goed. Ja, sowieso de apparatuur hier.
0: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Volgende 1-2 bericht, laatste voordat we naar muziek gaan. Er is een persoon uit het water gehaald en die is ook overleden op het strand op de Brouwersdam. Dat was afgelopen maandag, 22 juni. En volgens de politie werd omstreeks 5 uur het slachtoffer, een toerist uit Duitsland, door een omstander uit het water gehaald.
0: Okay.
1: Ambulance, politie, brandweer en de traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De hulpverleners hebben het slachtoffer gereanimeerd, maar deze inspanningen mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed op het strand.
0: Dat is ook weer heel heftig.
1: Ja. Ja, ik zit gelijk te denken van als je dus in het buitenland op vakantie gaat... en dan kom je gewoon nooit meer terug.
0: Nee. Nee, dat is gek. Je gaat weg. En je blijft weg.
1: Ja, dat is wel gek. Mm-hmm. Vooral als in vakantie, dat moet voor ontspanning zorgen. En dan gebeurt er dit. Aanleiding voor onze redactie om volgende week eens langs te gaan bij de reddingsbrigade.
0: Ja.
1: Om daar polshoogte te nemen of dat er tips zijn waar je rekening mee kunt houden.
0: Oh.
1: Ja, en we hebben een hele goede reddingsbrigade in Oudorp. Dus we kijken met wat voor tips en tricks komen. Voor het geval je natuurlijk zelf of in Oudorp op het strand bent... of
0: ergens anders.
1: Ergens anders, wat je kan doen. Maar misschien ook wel als omstander wat je kan doen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is ook zo. Hey, nieuwe muziek, hebben we dat klaarstaan? Want kijk je ook elke...
0: Tuurlijk.
1: Want je hebt natuurlijk elke vrijdagavond Sam van jouw weekendstem.
0: Ja,
1: dus de 7-9 muziek. Heb je een plaat gevonden waarvan je denkt... nou, die zou ook nog wel in Archipel Actueel kunnen?
0: Ja, tuurlijk, want Archipel Actueel heeft natuurlijk alleen maar nieuwe muziek.
1: Zo is het.
0: Dus die gaan we ook zeker doen.

0: knipperlicht van echt een bijzonder duo. Danny Vroger en Mickey van Wijk hier bij de streekomroep van Goede Overlijke. Ja, en deze samenwerking zag eigenlijk bijna niemand aankomen. Want dit is best wel een bijzondere. Heel eerlijk is eerlijk.
1: Wat vind je ervan?
0: Ik vind hem lekker. Lekker zomers toch?
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, en dit is nou wel het meest gestreamde liedje van Danny Vroger. Ja, dat is echt gek. Maar dat is geen grapje. Hij is nou al het meest gestreamd.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook goed voor de portemonnee van deze mensen, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Nou, over het weer gesproken. We gaan naar het weer, hè, want het is echt lekker warm.
1: Zeker. Het is vanmiddag in de hele regio extreem warm, met temperaturen rond de 34 en 38 graden. En door een hoge luchtvochtigheid voelt de warmte drukkend en benauwd aan. En hiervoor is een weeralarm code rood van kracht. Het is zonovergoten en het blijft overal droog. De zwakke zuidenwind draait deze middag naar het westen, en het wordt vanuit het westen wat minder heet. Maar het blijft tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Vanavond is het zeer warm. Ook de nacht verloopt warm met minima rond 22 graden. Met maar weinig wind. Opnieuw een tropennacht. En morgen is het voorlopig de laatste tropische hittedag, met temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Er is veel zon, soms ook wat bewolking, en morgenavond vanuit het zuiden kans op een stevige onweersbui. De wind is zwak tot matig en komt uit verschillende richtingen. En op zondag vallen een aantal stevige regen- en onweersbuien, en is het met 26 graden minder warm. En vooral na het weekend wordt het een heel stuk koeler, met in de middag temperaturen rond 23 of 24 graden. Ook de nachten worden met 16 graden merkzaam koeler, en kunnen we weer een stuk beter slapen, is de verwachting. En na het weekend is er zon en vaak is het droog, met een kleine kans op een regenbui. Ja, en Sam, moet je er ook aan geloven? We gaan raden voor de gemiddelde temperaturen. Want tussen 21 en 30 juni, wat denk jij dat de gemiddelde maximum temperatuur is?
0: Ik denk 23 graden.
1: Bijna. 21,3. En de minimumtemperatuur?
0: De minimum.
1: Ja, dit was gemiddeld. Gemiddeld maximum.
0: 15 graden.
1: 11,8, toch?
0: Zo, nog lager.
1: En als laatste, er valt gemiddeld hoeveel neerslag, denk je?
0: Ja, ik denk maar 15% of zo.
1: Ja, millimeter. We doen de Rijnmond, nieuws, het weerbericht van Rijnmond mensen. Maar hoeveel millimeter?
0: Millimeter?
1: Ja.
0: Ja, wat is dat? ik denk een millimetertje of 38 of zo. Echt heel weinig.
1: Nou, nog minder.
0: 20.
1: Nog minder? 20.
0: Ja.
1: En de zon schijnt 75,4 uur.
0: Voor meer weer,

0: Just the Way You Are. Niet van Bruno Mars, maar van Milky.
1: Je bent bij de Zeevonk geweest, Sam.
0: Dat klopt.
1: Ja. Ja. Heb jij überhaupt ooit Zeevonk gezien?
0: In real life?
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja, nee. Oh, in het filmpje dan? Want
0: wij... In het filmpje wel, ja.
1: Ja, oké. Okay. Maar je bent er dus geweest bij Oudorp. Voor mensen die het filmpje willen zien, kijk even op de website, de app of op televisie.
0: Ja.
1: Want door het warme weer is langs de kust van Oudorp soms een bijzonder natuurverschijnsel te zien. Zeevonk.
0: Dat klopt.
1: En dat is een, begrepen van jou voice-over, een eencellige organisme.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat licht afgeeft door een chemische reactie.
0: Ja, dat klopt. Het valt onder een... het is eigenlijk, het is geen dier.
1: Nee.
0: Maar het is inderdaad een organisme. Ja. Ja,
1: maar heel veel dan bij elkaar.
0: Heel veel bij elkaar.
1: Want het geeft een blauwe gloed af in het water als je het aanraakt.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of het zit op de golven, dat kan ook.
1: Oh ja, ja.
0: Het heeft eigenlijk verschillende manieren hoe het zich laat zien.
1: Is dat dan blauw?
0: Niet altijd.
1: Nee, is het ook andere kleuren?
0: Ook groen volgens mij, hoor.
1: Oh, ja, okay.
0: Voor mij is het ook echt groen.
1: Het is wel een indrukwekkend gezicht als ik zo het filmpje zie.
0: Misschien niet in Nederland, maar er bestaan wel groene...
1: Op die manier, dat het misschien ook te maken heeft. Ja, ja. Ja, want er is zelfs een hele Facebookpagina, Zeevonk Alert Oudorp. Die het dus volgt wanneer er een...
0: Een zeevonk is.
1: Nou ja, dat je het kan meemaken. Moet ik het zo zien? Ja, ja. Ik dacht van, nou, dat ga jij nu volgen sinds je daar geweest bent, maar toch niet. Het is niet dat jij er opeens vanavond op uitgaat om te kijken dat er zeevonk te zien is in Oudorp.
0: Nee, vanavond nee. Ik ga er niet speciaal voor naartoe.
1: Nee. Oké. Natuurmonumenten, Ander Los heb je gesproken. Klopt. En zij legt dus uit wat zeevonk is, een soort alg.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Want wat je al zei, het is geen plant of geen dier.
0: Wier. Het is meer een wier in plaats van een alg.
1: Ah, op die manier.
0: Het is een wierensoort, maar ja.
1: De watertemperatuur moet goed zijn en er moet weinig wind staan. En je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Dus hoe groot is de kans dat je het dan vindt? Of...
0: Heel erg klein.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Ja, ja, ja. Er komt geen klok uit de zee om te zeggen, want het komt over 10 minuten.
1: Nee, precies. Maar het is ook niet een app of zo dat je dan een...
0: dat zal vast wel, dat je het kan voorspellen. Dat ze het voorspellen. Ja, dat kan met Noorderlicht ook.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus zal vast wel bestaan.
1: Ja. Nou, mocht mensen dus nogmaals interessant vinden, het filmpje is te zien in andere onze app.
0: Ja.
1: Een ernstig bericht weer...
0: Weer al. Dat is de laatste tijd wel veel, hè? Of ligt dat aan mij?
1: Nou ja, dat kan natuurlijk ook zo zijn dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Om ook nieuws te delen met ons.
0: Ja.
1: Uiteindelijk hebben wij met Rijnmond deze tip behandeld. Het gaat over Frank uit Sommersdijk. Want die heeft de schrik van zijn leven gekregen afgelopen maart. Want zijn ex-partner die heeft volgens Frank zonder toestemming zijn 5-jarige dochter meegenomen naar Oekraïne.
0: Mm.
1: En na maanden van bellen en zelfs een poging om zijn dochter zelf uit het land te halen, zit Frank inmiddels met zijn handen in het haar. Hij zegt, het voelt zo machteloos. Vertelt hij vanuit Oekraïne via een videoverbinding met Rijnmond. Op Rijnmond is ook het filmpje te zien. En nou ja, goed, lang verhaal kort. Hij is uiteindelijk zijn dochter op het spoor gekomen in Oekraïne. Is er naartoe gegaan. Heeft zijn dochter weer in zijn armen kunnen sluiten bij een kinderdagverblijf.
0: Mm-hmm.
1: Alleen toen heeft de leiding daar gebeld naar de moeder. Van, hey, er is hier een man bij je dochter. En, terwijl dat gewoon de vader is. Ja. En uiteindelijk kwam dan een vriend met wat andere mensen. En die hebben even in elkaar getimmerd.
0: Zo, heftig.
1: Wat ik begreep was de dochter daar dus ook bij. Niet helemaal duidelijk. Maar los daarvan een ernstig incident. Daar dus ook weer... In afwachting van de autoriteiten heeft hij uiteindelijk nog steeds zijn dochter niet.
0: Nee, een zonde is dat, hè? En ook mensen dat doen.
1: Ja, ja, dat speelt natuurlijk heel veel mee. Dus
0: ja,
1: het is altijd alles sneu, dit soort situaties. Maar ja, regelen een goede omgangsregeling, zeg je dat?
0: Regeling.
1: Ja. Ze hopen dat deze zaak,
0: ja,
1: dat veel media aandacht krijgt en dat de Nederlandse autoriteit meer in beweging kan krijgen om iets te doen. En ja, volgens Frank, hij zegt, wat mij betreft moeten de ministers van Nederland contact opnemen met die van Oekraïne.
0: Ja.
1: En dat er gewoon snel een oplossing moet komen.
0: Ja, toch?
1: Ja. Heb je wel eens ook op televisie gezien bij Van de Heuvel?
0: Ja,
1: die had zo'n programma.
0: Ik kijk vaak naar Cheese van de Bacon, oftewel Kees van de Spek.
1: Oh, is hij dat? Nou ja, daar heb je dat soort gevallen ook, hè? Ja,
0: heel veel, ja.
1: Wat ik begreep was dat ze te druk hadden om deze zaken te behandelen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Nou ja, ik vind altijd... Nou, gaaf wil ik ook niet zeggen. Maar hoe ze het oplossen, dat vind ik altijd wel...
1: Knap, denk ik,
0: knap
1: vooral.
0: Knap om te zien, ja.
1: Dat juist met zoveel kennis er uiteindelijk... de meest gekke, verborgen plekjes gevonden worden... om toch die opsporingen, de ontvoeringen weer...
0: Want dan zetten ze weer een valletje op, trapt iemand in een nep-appje op zijn telefoon... Hè, en dan zien ze in één keer camera, locatie, et cetera, weet je wel.
1: Dus,
0: maar zo weten ze dan vaak inderdaad de dader te vinden.
1: Ja, dat is knap. Natuurlijk dankzij ook de techniek van tegenwoordig.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Leuk feitje trouwens. Nou, leuk is het ook weer niet.
1: Interessant.
0: Kees van de Weken, Kees van de Spek, die gaat natuurlijk altijd heel de wereld over...
1: Ja.
0: En hij is ooit één keer in elkaar getipperd en dat was in Deventer, in Nederland.
1: In Nederland.
0: Dan moet je je voorstellen dat je heel de wereld overvliegt. En in Deventer word je dan een beetje in elkaar gemapt. Hij is niet in elkaar gemapt, maar daar kreeg hij klappen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Dat is toch gek?
1: Dat
0: eigenlijk.
1: Gelukkig ook voor hem. Want het kan in het buitenland misschien nog wel erger gaan dan alleen maar een paar klappen krijgen.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Nou, als je toch soms die filmpjes van Peter de Vries
0: terugkijkt,
1: dan zie je toch wel daar wat ernstige vergrijpen.
0: Ook heftige dingen hoor. Ja, klopt.
1: Laatste bericht voordat we naar de muziek gaan. Er is een verbod op wateronttrekking op de kop van Goeree. Mm-hmm. Dus ik wist niet, was je nog van plan om ergens water te tappen daar?
0: Nee.
1: Nou, vanwege de aanhoudende droogte heeft Waterschap Hollandse Delta vanaf donderdag, dus gisteren, een verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlakte en grondwater in delen van de kop van Goeree. En dat verbod geldt overdag tussen 7 en 9. Ja. Dat is... voor de kenners, het bemalingsgebied Kilhaven... en enkele pijlgebieden van het bemalingsgebied Wittebrug. Nou, ik zou niet weten waar dat is. Maar de mensen die natuurlijk daar water onttrekken... dat zullen natuurlijk onze boeren zijn... om te zorgen dat uiteindelijk de gewassen voldoende vocht krijgen. Dus ongetwijfeld weten waar dat is. Maar overdag eventjes geen water onttrekken. Het blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. Het waterschap houdt de situatie in de gaten... en beoordeelt regelmatig of de maatregel nog nodig blijft.
0: Ja, en op verzoek van Frida hier de Pina Colada song Escape hoor je van Rubbert.

0: Sam, mijn hele goede middag. Je was er al lang.
1: Nee, hij hangt niet.
0: Hij hangt niet. Elke week gaan we met jou even kort samenvatten wat jij gaat doen vanavond. Dus de avond van Archipel Actueel.
1: Ja.
0: Op de na dan, hè, tussen 7 en 9. Wat ga je vanavond doen? Wat heb je allemaal klaarstaan?
1: Ja, het gaat wel een beetje over de hitte, hè. Dus er is vanavond een hitteplan op Goede Overkee. Nou ja, sowieso al de hele week.
0: Zeg, maar... Niet alleen vanavond, nee. Sam. Maar
1: daar ga ik het vanavond over hebben.
0: Oh, oké. Yeah.
1: En mensen kunnen reageren erop. Jongeren kunnen reageren. En ik heb al wat reacties.
0: Ah.
1: Kun je eens staan?
0: Kun je er eentje?
1: Kan ik er eentje doen? Ja, ik had gevraagd wat de meeste mensen doen tijdens het warme weer. Dus we kunnen wel even kijken.
0: Ja.
1: Even kijken snel. De WhatsApp hier is niet zo snel. Maar bijvoorbeeld Joy.
2: Hey Sam.
3: Yo Sam.
2: Je had ons gevraagd wat wij doen om de hitte te overleven. Nou, wat doen wij? Wij zitten de hele dag lekker voor de airco.
3: Lekker zwemmen.
2: Lekker genoeg water drinken. En een beetje rustig aan doen.
3: Sluspuppy drinken.
2: Sluspuppy. Nou. Groetjes.
1: Toch?
0: Er zijn gewoon twee leuke dames die gewoon op...
1: ze is met haar neef.
0: Dus ja, ik wil zeggen, was het, ik hoorde het niet goed op de achtergrond... maar het was een dame en een neef. Ja, en een neef en een nicht.
1: Een neef en een nicht. Ja. Nee, maar hun dus.
0: Leuk.
1: Goed, ja, dus en zo hebben we er nog weer. Ik ga ze niet allemaal
0: doen. Nee, dat is allemaal voor vanavond. Maar ja. Leuk dat je dat op die manier binnenkrijgt.
1: Ja, toch? Leuk.
0: Geinig. Ja, zeker.
1: Ja, en werk en school, nou, die passen zich ook aan door de hitte natuurlijk.
0: Ja. Veel scholen waren vandaag dicht, hè? Eentje was volgens mij open van het middelbare schoolonderwijs. Dat was de Prins Maurits. Maar ja. De andere, die was dicht.
1: Ja, RGO.
0: Ja,
1: ja die was dicht. Ja, dat klopt.
0: Een beroepscampus ook.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat valt
0: hoort er bij elkaar en zo. Ja, precies. Ja. We weten wat we bedoelen.
1: Ja. En festivals, dat is wel opmerkelijk, die worden ook meer jongerenproof, als het ware.
0: Oh.
1: Dus meestal zag je dat... hoe ga ik dat uitleggen?
0: Ja, wat is de definitie van dat iets jongerenproof is? Bijvoorbeeld concert dat zie je. Is dat jongerenproof?
1: Ja.
0: Gaat het om de programmering of de beleving van de jongeren?
1: Ik denk beide. Ah. Het gaat er beide om. En natuurlijk
0: Defcon,
1: ook...
0: jongerenproof?
1: Ja, klopt. Ja, ze gaan het wat meer aanpassen. Dat niet alleen... Of dat eigenlijk dat volwassenen daar niet naartoe kunnen. Dat ze een soort van twee versies hebben daarvan.
0: Oh, ja.
1: En dan met... Kijk, er wordt natuurlijk alsnog bier geschonken. Als jij een vriend hebt die 18 is... en jij bent zelf 14... ik zeg maar, wat kan je zo een biertje meenemen?
0: Ja. Ja.
1: Voor diegene.
0: Maar willen ze dat ook splitsen?
1: Dan willen ze gaan splitsen.
0: Dat je een jongere editie hebt zonder alcohol?
1: Ja.
0: Oh, wat grappig.
1: Of met alcohol. Dan moet ik even kijken. Nee, zonder alcohol inderdaad.
0: Ja, okay. Maar dan een iets andere programmering. En ik denk ook een andere beleving. Want als jij als jongere tussen volwassenen staat te feesten... zal het toch iets anders zijn misschien...
1: Tuurlijk.
0: Dan dat je met je leeftijdsgenoot aan het feesten bent.
1: Ja, ik denk niet dat jij op Roxy Dekker gaat dansen.
0: Draag me niet uit.
1: Het is dat er nog geen visual radio is. Anders dan...
0: Ga ik hier zo op de tafel staan.
1: Oké dan.
0: Nee, maar snel verder met Sam van je weekendstem. Ja.
1: Nee, maar
0: leuk, Sam. Top. Dat zijn leuke onderwerpen.
1: Ja, nou goed. Sleepmaxing is ook een nieuwe trend. Wat dat is. Sowieso heeft iets met slapen te maken.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, sleepmaxing. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja.
1: Interview-itempje hebben we over met de school met de Bijbel. Die zijn vanmiddag of trouwens vanochtend langs geweest.
0: In de studio, bij jou.
1: In de studio.
0: Met e-waste.
1: E-waste race. Ja, dat klopt.
0: Leuk.
1: En Oldgesplaat, dat wordt een speelveld. Dat heeft te maken met jachtseizoen.
0: Oh, ja. Interessant.
1: Toch?
0: Dat weet je dan allemaal weer, hè?
1: Ja, ik weet
0: je hebt toch zo'n neus voor om dat jongere nieuws weer te pakken te krijgen.
1: Dus ik word ook wel eens getipt, hè?
0: Ja, nou, je netwerk is je net worth, zeggen ze.
1: Ja, precies, ja. Klopt. Sowieso zing hem zelf, maar natuurlijk het regionieuws. Zonder Tim, deze editie.
0: Ja, dus zal ik hem inspreken deze keer voor jou?
1: Ja, zoiets hoorde ik wel, ja.
0: Zo doen, ja. Naar Archipel Actueel.
1: Dat is goed. We gaan terug naar 1990 en de Weekend Minimix van DJ Elroy.
0: Dat bedoel ik.
1: Een zomerse mix komt eraan.
0: Dus, Sam van jouw weekendstem vanavond tussen 7 en 9 bij Omroep Archipel.

0: Marshmallow. Portugal and the Man. Over Portugal gesproken, het lijkt net of we in Portugal zitten, want het is niet te hard hier.
1: Het scheelt wel als je zo denkt, hè?
0: Ja.
1: Ik liep van de week over straat met het warme weer. En toen dacht ik van, oké, als ik nou gewoon in mijn gedachten heb dat ik in Egypte ben.
0: Ja.
1: Met die hitte. Want toen ik ooit in Egypte was, toen dacht ik, oh ja, lekker hoor, hier dit weer.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk hetzelfde weer.
0: Ja, nou.
1: Ongeveer, misschien niet zo vochtig.
0: Dat die warmte der is wel hard.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Nee, maar dat is in Nederland, als het warm is, dan wordt het al heel gauw benauwd.
1: Ja, en dat is juist waar heel veel mensen natuurlijk last van hebben.
0: Ja.
1: De benauwdheid.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen dat het vandaag ook wel heel erg is, hoor.
0: Ja, het is de warmste dag, ja. Zo ongeveer van de week.
1: Nou, morgen dan toch nog.
0: Ja, maar dat, volgens mij wordt dat nog minder. Ietsje meer. Ietsje
1: ja,
0: minder,
1: precies.
0: Ietsje
1: dat we nu de piek wel hebben gehad.
0: Ja.
1: Nou, wat je kan doen is verkoeling zoeken in een open tuin. Want er is een open tuinencarousel in Zuid-Holland. En wij hebben er ook eentje, minimaal eentje, hier op Goeree Overflakkee. Die kan je gratis bezoeken. En de tuin waar ik het over heb is van Diederik Blijs uit Stellendam. Hij heeft een tuin van, maar liefst, let op, 1500 vierkante meter.
0: Ja, dat is die Chinese of Koreaanse tuin, toch? Nee. Of is dat weer wat anders?
1: Ja, nee, in de Aziatisch.
0: Aziatisch, ja, oké.
1: Nee, dat klopt. Je hebt goed de app in de gaten gehouden.
0: Ik heb hem zelfs helemaal afgekeken.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk. Alle filmpjes. Ik ben er als de eerste bij.
1: Kijk, precies. Ook als er iets fout is. Dus dat is wel mooi. Als ergens een fout is, dan meld je het ook altijd.
0: Voordat de mensen het überhaupt gezien hebben.
1: Ja, kunnen we gelijk nog online halen. Maar goed, Diederik, die heeft zijn tuin opengesteld. En dat is best wel een behoorlijke tuin. Als je in de reportage ook kijkt, zie je dat hij best wel veel werk heeft verricht. Want bij de aankoop van het huis was de tuin één groot grasveld, zegt hij, met heel veel wildgroei.
0: Heeft hij er allemaal uitgehaald, hè?
1: Ja, hij heeft veel gekapt, waaronder struiken, waar die er dan ook helemaal niet doorheen kwam. En uiteindelijk heeft hij een schets gemaakt en wilde de Aziatische richting opgaan.
0: Ja, dat was toen tijdens de coronatijd, toen hij niks te doen had.
1: Ja, nou ja, sterker nog, hij dacht, blijf ik in mijn appartement?
0: Mm-hmm. Of ga ik dit doen?
1: Ga ik dit doen? Ja. Nou, dat is toch leuk?
0: Ja, toch?
1: Toen is hij naar Stellendam gekomen en heeft hij uiteindelijk dit gedaan.
0: Geweldige tuin.
1: Alle opengestelde tuinen in de periode van mei tot en met september zijn te vinden op de website van Open Tuinen Carousel. Kijk even op onze website voor de link. Dan kan je dus onder andere die van Diederik bezoeken.
0: Ja, nou is toch leuk.
1: Nou ja, weet je wat vooral leuk is? Is dat hij ontvangt je dan als, hoe noemen we dat in Aziatisch?
0: Een Aziat, als een Aziat. Aziat.
1: Ja, met even een hoedje op. En, ja. Heel erg leuk.
0: Die je dan ziet bij Kung Fu Panda, weet je wel. Die panda zijn hoofd.
1: Nou ja,
0: zo'n petje is het.
1: Zo'n petje, ja precies. Dus. 1500 vierkante meter. Ga er maar aan staan als je zo'n tuin hebt voor het onderhoud.
0: Je zal het moeten maaien, hé.
1: Ja. Nou ja, voor mij kan je dat niet veel maaien. Maar is het echt heel veel handwerk met onkruid weghalen om daar
0: aan te
1: zijn? In Stellendam, Diederik Blijs. Open tuinen carousel. Er zijn 90 inzendingen binnengekomen voor de fotowedstrijd over erfgoed.
0: Ja, oké. Okay.
1: En de wedstrijd is een onderdeel van het openstellen van de cultuurhistorische waardekaarten van het eiland. Inwoners konden tussen kijken, in mei, of tot en met mei, konden ze foto's insturen van bekende monumenten of minder opvallende erfgoedlocaties. En de wedstrijd leverde uiteenlopende locaties op. En zo werd de trouwens, weet je dat? Dat in Herkingen,
0: ja.
1: Dat daar is zo'n havenplateau. Kom je wel eens in Herkingen?
0: Nee,
1: ja, laat dat
0: is het einde van de waarheid.
1: Ja, precies, laat maar zitten. Oké. Okay. Nou, er zijn wat voorbeelden, maar als je nooit in Herkingen komt, dan weet je ook niet waar het is. Diverse foto's zijn er binnengekomen en uiteindelijk moet er op gestemd worden. Stem op jouw 5 favoriete foto's en dat kan tot en met, even kijken, 20 juli.
0: Ah.
1: Ik wil zeggen, is het 20 juni, maar het is juli.
0: July.
1: Ja, je kan stemmen op jouw favoriete foto en dat kan via een speciale website op praatmee.goeree.overvlakkee.nl.
0: Kijk anders ook.
1: Nou ja, niet stemmen, het is stemmen, niet praten.
0: Ja, ja.
1: Ja, het is namens gek, dan komt het op de praatmee-website.
0: Ja,
1: maar je
0: stem
1: moet stemmen.
0: Mee.
1: Stemmee.nl, ja. Hey, ik hoor onze eindsingel.
0: Dat klopt.
1: En dat betekent dat we al aan het einde zijn van Archipel Actueel.
0: Ja.
1: Er zijn zoveel nieuwsberichten. We hebben echt niet al het nieuws kunnen behandelen.
0: Ja, jammer eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Erwin van Tocht had goed klonk. Ik krijg net een appje van hem.
1: Oh, dat is leuk.
0: Leuk, hè?
1: Ja. Erwin, we vinden het nog steeds jammer dat je er niet was.
0: Zeker, ja, ja.
1: Maar Sam, je hebt het ook zeker niet onverdienstelijk gedaan.
2: Oh.
1: Een applausje allemaal.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, de rest zit nog steeds in de redactieruimte.
0: Nee, maar ja, editen we eronder, hè?
1: Oh ja, precies. Voort leuk, Sam.
0: Zeker, tuurlijk.
1: Nou, top. Dan gaan we jou vaker vragen als een van ons uitgevallen.
0: Sidekicks misschien.
1: Ja, co-host, verzin het maar. Ik wens je heel veel succes vanavond natuurlijk met de stem van jouw weekendstem. Heb je wel eens ook mensen die live zomaar eens even inbellen en dat ze zeggen, ik heb nieuws hier voor jou?
0: Nou, nieuws niet, maar wel mensen die reageren.
1: En een plaatje aanvragen?
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Ja?
0: Ja, ja, zeker. Ja, dus het komt wel eens voor, hoor.
1: Nee, maar omdat je natuurlijk tegenwoordig meer mensen naar beeld luisteren. Dat je beeld en geluid wil zien.
0: Klopt.
1: En tot op heden hebben we natuurlijk nog geen visual radio.
0: Nee, maar toch probeer ik op de vrijdagavond zelf een beetje te realiseren met die DJI-cammetjes.
1: Oh, ja, ja, precies. Leuk, ja. En dan gewoon livestreamen via...
0: Nee, gewoon opname en dan achteraf
1: en dan later publiceren. Ja, dat is ook leuk.
0: Hoe
1: ja.
0: weet je dat niet, Arjan? Jij controleert het altijd.
1: Ja, ik doe net of dat het allemaal nieuw is voor mij.
0: Oh, tuurlijk. Dus,
1: zo brengen we dat hier in deze uitzending. Nou, Sam, nogmaals bedankt. Tot een volgende keer zeker. Want jij gaat in de zomer meedraaien op onze redactie, begreep ik.
0: Ja, hoor, zeker.
1: Leuk. Dus we gaan de zomer van Sam meemaken.
0: Denk ik ook.
1: Okay. Nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Archipel Actueel. Volgende week zijn we er weer.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Omroep
4: Archipel. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft ook een plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Op de Haagse, iedere woensdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Do you like it in my...
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
3: En muziek van Jonna Fraser.

0: Nee, dat bestaat niet.
1: Nou, je zegt wel dat bestaat niet, maar het bestaat zeker wel. Het is, het is natuurlijk weer vrijdagavond en... God van hitte, joh. Jongen. Het is, de show is nog niet eens 10 minuten onderweg en ik sta hier al te zweten. Maar goed, dat terzijde, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Je luistert naar Omroep Archipel en dat is het belangrijkste. Mocht je trouwens niks te doen hebben, kan je altijd lekker langskomen op deze vrijdagavond. Mag je wellicht even aanschuiven, is wel gezellig misschien. En mocht je niet langs willen komen, dan ga ik het even hebben over het hittealarm op Goede Overkee. Ook het werk past zich aan. Scholen, werk, past zich aan voor het warme weer. Festivals, die worden jongerenproof. Oldgesplaat wordt speelveld. En max sleeping, dat wordt een hele nieuwe trend. Dus als je van slapen houdt, let op.

0: Zometeen gaan we het hebben over het hitteplan op Goede Overflaré. En daar kan jij op reageren. Maar eerst mag je zelf zingen.
1: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster. Dit is... Zing hem zelf maar. Hey, herken jij het weggelaten woord? Dit is... Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
0: En dan zou je denken, wat zoek je dan? Nou, het woord wat wegge... Doet het woord. Ja, hoe gaan we dat noemen? In ieder geval, je hoort die airhorn. En onder die horen moet een woord komen. En die kan jij bepalen. Althans, ja, bepalen niet. Het moet wel kloppen met het echte liedje. Hè? Dat is één ding wat zeker is. En dat kan je doorgeven via de app van Omroep Archipel. Kan je downloaden in de Google Play en App Store. En desnoods stuur je ons op TikTok even en op Insta een appje. Dat is jouw weekendstand. Op TikTok heten we Omroep Archipel. En verder kan je ook bellen naar de studio. Dat is 0187-68-2630. Nogmaals, bellen naar de studio is 0187-68-2630. En appen kan je ook naar datzelfde telefoonnummer. Zometeen in de show hoor je wat het hitteplan van Goede Overflaré is en hoe jongeren daarop reageren.
1: Eindelijk vrijdag. Dit is jouw weekendstem op de streekomroep van Goede Overflaké. Omroep Archipel. Omroep Archipel. I took a pill in-

0: Trainor en Lips Are Moving. Ja, dat zijn die van mij ook, want ik ben toevallig nu gewoon lekker aan het praten. Nee, zonder gekheid, je luistert nog steeds naar Omroep Archipel. En ja, er is een hitteplan, hè, want op Goede Overkee en ook daarbuiten is er deze dagen is het best wel raak. Want er geldt namelijk een officieel code rood. En met hoge temperaturen komt dat, dan komt de hoge temperaturen. En volgens weerberichten kan het kwik nog meer oplopen tot boven de 30 graden. En dat zorgt dus voor dat de organisaties op het eiland extra maatregelen moeten nemen. Vandaag ook, wij waren vandaag deels gesloten. Want zo passen onder andere scholenorganisaties, zorgorganisaties en gemeentelijke diensten hun planning aan. En ook jij, hè? Want ja, werk dat wordt eigenlijk anders verdeeld, als het ware. Als jij vandaag aan het werk bent, of als je vandaag gewerkt hebt, kan je dat best wel gemerkt hebben. De waarschuwing komt niet uit het niets. Langdurige hitte kan snel overhit raken, als het ware. En vooral buiten werken, sporten of lang in de zon zijn, dat kan echt zwaar worden. En ik werk het vandaag niet buiten gewerkt. Dat komt wel eens voor. Als je bijvoorbeeld een videoreportage op moet nemen. Maar het was vandaag al warm op de redactie. We hebben natuurlijk wel overal aircootje, maar dat is toch niet niks, hoor. En overigens, als je vandaag... laat trouwens even aan mij weten wat je vandaag gedaan hebt of deze week. Laat het even weten via de Omroep Archipel app. Of bel even naar de studio. Kortom, op het eiland staat eventjes alles in de koelmodus. Want de hitte, dat neemt voorlopig toch geen pauze. En Joy, ja, wat ben jij aan het doen?
1: Hey Sam.
2: Yo Sam.
1: Je had ons gevraagd wat wij doen om de hitte te overleven. Nou, wat doen wij? Wij zitten de hele dag lekker voor de airco.
2: Lekker zwemmen.
1: Lekker genoeg water drinken. En een beetje rustig aan doen.
2: Sluspuppy drinken.
1: Lekker sluspuppy. Nou, groetjes.
2: Groetjes.
0: Hey, dank jullie wel. Jullie ook groetjes. En ik ga verder met mijn show. Muziek staat er voor jullie klaar van Rihanna. Dit is We Found Love.
3: Van David Guetta. All the crazy shit I did tonight. Yeah, yeah. Naar Calvin Harris. Weekend begint hier. Omroep Archipel.

0: had vandaag lekker vrij. Dus ik ben lekker naar het strand geweest. Tenminste, naar de sluis in Ouwetongen. Lekker gezwommen daar zo. Maar normaal zou ik moeten werken. Maar ik had vandaag vrij gelukkig, vrij gevraagd. Dus dat was lekker te doen. Ik kon lekker zwemmen. Nou ja, het is flink heet. Overleven met het weer, dat is eigenlijk amper mogelijk. Maar gewoon lekker ijsjes eten, op werk doen we dat ook lekker. Dan komt het allemaal wel goed. Gewoon goed voor jezelf zorgen en dan komt het wel goed. Maar,
1: Zwoele beat en ijskoude hits. Dit is jouw weekendstem.

0: Magic, je hoorde Ruth hier bij Omroep Archipel. En ja, het regionieuws komt er alweer bijna aan. Het is half, dus dat betekent dat we naar het regionieuws gaan. Zometeen verderop in de show hoor je nog nieuws. Onder andere over... Ja, je gaat het bijna niet geloven. Maar bedrijven en scholen die ook gaan aanpassen naar de hitte. Festivals die worden jongerenproof. En steeds meer... Nee, dat is niet waar. In Oldgersplaat komt er een opvallend evenement aan. Dat zometeen na het regionieuws van Arjan.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws. Omroep
0: Archipel. Arjan zit hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. De gemeente Goeree-Overflakkee blijft aangesloten bij de Alliantie Zuiderwaterlinie. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten en organisaties die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van historisch erfgoed, met name oude verdedigingswerken. Door aangesloten te blijven wil de gemeente niet alleen het verleden zich behouden, maar ook kansen benutten op het gebied van recreatie en toerisme. Daarmee hoopt Goeree-Overflakkee aantrekkelijk te blijven voor bezoekers en tegelijkertijd de eigen identiteit van het eiland te versterken. De afgelopen week werd daarnaast gekenmerkt door aanhoudend warm weer. Op Goeree-Overflakkee gold code oranje vanwege de hitte. En dat had op meerdere vlakken gevolgen. Gemeenten en hulpdiensten riepen inwoners op om extra alert te zijn op gezondheidsklachten. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kregen het advies om voldoende te drinken, verkoeling te zoeken en lichamelijke inspanning te beperken. De hitte had ook praktische gevolgen in het dagelijks leven. Zo pasten verschillende organisaties hun werkwijze aan. Op een basisschool in Dirksand werd bijvoorbeeld een trooprooster ingevoerd, zodat leerlingen eerder naar huis konden. De combinatie van hoge temperaturen en problemen met de ventilatie maakt het moeilijk om het binnenklimaat aangenaam te houden. In Goederede brak brand uit in een woning aan de Waterpoort. De brand ontstond in een slaapkamer en zorgde voor flinke schade. Hoewel de bewoners zichzelf in veiligheid konden brengen, kwam een kat bij de brand om het leven. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. En dan de verkeersinformatie. Van 24 juni tot en met 4 juli is de parallelweg langs de N215 bij Nieuwe Tongen afgesloten vanwege werkzaamheden. De afsluiting maakt deel uit van een groter project om de verkeerssituatie rond Nieuwe Tongen te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en mogelijk hinder in de omgeving. Van donderdag 25 juni tot en met 27 juni is de N57 op de Brouwersdam grotendeels afgesloten vanwege het festival Concert at Sea. Tijdens de festivaldagen is de hoofdrijbaan in beide richtingen dicht voor doorgaand verkeer. De maatregel is genomen om de veiligheid van bezoekers en weggebruikers te waarborgen. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
0: En de app is te downloaden in de Google Play of App Store.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

Felix Leeds en Sweet Description. Description, a moment of love. Je bent onder de Archipel. Want wat best wel leuk nieuws is, is dat de festivals wat jongeren proof worden. Dat is meer eventen toegankelijk onder de 18 jaar. Want de events in Nederland worden steeds meer aangepast voor jongeren onder de 18. Waar festivals vroeger alleen toegankelijk waren voor 18+, komen er nu ook steeds meer speciale edities en zones speciaal voor jongere bezoekers. En de reden is vooral veiligheid, duidelijke regels rondom alcohol en strengere controles en betere organisatie. En daarbij probeert het festival toch een echte festival-ervaring te bieden. Met meer op een manier die voor minderjarigen ook goed kan zijn. Een nieuwe event spelen, dat lijkt misschien slim op langere ticketprijzen. Maar aparte areas zorgen er dus voor dat jongeren soms ook aangepaste geluidsniveaus kunnen meebeleven. Want meestal als je dus voor zo'n podium staat, dat is super hard. Maar in die area sta je toch dichtbij en is de geluid niet zo hard. Kort gezegd, festivals worden niet alleen ouder, maar juist steeds meer toegankelijk voor iedereen die de sfeer wilt meemaken. En dat is zo'n super gaaf. Probeer ik je ook een beetje op de radio voor over mee te nemen. Mocht je trouwens een vraag hebben aan mij, stuur hem in via de Omroep Archipel app. Gaan we het voor je behandelen. En liedjes zijn ook altijd welkom. Zoals deze van Holly Humberstone. Dit is The Cruel World hierbij. Omroep Archipel, goed liedje. Hou ik je nog een beetje cool deze avond? Ik hoop het wel. Hier zomerse muziek voor je is klaar.

0: Dat zingt ze. Holly Humpstone hier bij de streekomroep van Goede Hoop. Oké, zometeen in de tweede uur vertel ik je nog heel veel meer nieuws en de weekend minimix. Zometeen staat de mini weekend mix. Nee, ik wilde zeggen terug naar toen voor je klaar. Max, wat zit jij eigenlijk te doen met deze hitte?
1: Hey Sam, hoe ik deze hitte overleef is rustig op de bank blijven zitten met de ventilator naast me en rustig aan naar de radio luisteren. Joe.
2: Vrijdag. Dit is jouw weekendstem.

De track uit 1990 wist zeker wel zijn weg naar de hitlijsten te vinden. In het Verenigd Koninkrijk groeide de plaat uit tot een echte club en een radiosensatie. En dat haalde een knappe vijfde plek in de officiële charts. Ook in Nederland deed de plaat goed mee in de top 40. In meerdere Europese landen werd het een herkenbare zomerhit. Guru Josh met Infinity, daar heb ik het natuurlijk over. Hoewel destijds het al populair was, kreeg Infinity jaren later nog een tweede versie, of een tweede leven, door de 2008 remix. Waarmee het opnieuw een hoge positie haalde in de nieuwe generatie. Toen het in de nieuwe generatie bekend werd, bleef toch de originele versie uit 1990 voor veel mensen een echte terug naar toen.

0: Yo, Sam. Gelukkig zijn jullie nog een beetje chillen en hits aan het spelen, want met die temperaturen, jongen, dat is echt niet normaal. Maar ja, hoe ik nog een beetje deze hete dagen doorkom, is gewoon door onder andere heel dicht bij de ventilator te blijven. En alleen maar naar buiten te gaan als het echt nodig is. En natuurlijk, niet te vergeten, heel veel ijsjes eten.
1: Omroep Archipel. Jouw muziek, jouw vibe. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft. Jouw weekendstem.

Bruises, hoorde je. Van Train, hierbij de streekomroep van Goede Overke. En zometeen iets over Oltges Plaat. Die of dat spel wordt. En sleep maxing wordt een, ja, toch wel een nieuwe trend. Het heeft met slapen te maken, het wordt helemaal in op TikTok. En we hebben een interview met de school met de Bijbel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vestheda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vestheda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendster.
3: En muziek van Mel Smith. Dit is Heaven.

Je luistert naar Omroep Archipel, de streekomroep van Goeree Overflakke. En dit was Am I Wrong hier bij Omroep Archipel. Ja, en de e-waste race, Goeree Overflakke, het zal je vast niet ontgaan zijn. En we hebben een afspraak gemaakt dat, als een school of in ieder geval een klas in de media terechtkomt, dan kunnen ze punten verdienen. En de school die er vandaag is, nou, dat zal tevens ook de eerste en de laatste zijn, maar de school met de Bijbel. En jullie doen mee aan de e-waste race, maar de school met de Bijbel. En jullie doen mee aan de e-waste race.

0: ophalen?
1: Het is leuk, om je moet gewoon langs de deuren gaan. En dan krijg je van alles. Bijvoorbeeld, ik heb één keer een magnetron gehad. En dan ga je met je vader of je moeder naar de stort. En dan breng je het weg.
0: Ja. En jij gaat ook langs de deuren?
2: Ja.
0: En wat heb jij zowel meegekregen?
2: Ja, ik heb wel eens een ventilator.
0: Die zou ik nu niet wegbrengen, die zou ik nu voor jezelf houden. Ja. Maar de e-waste race, jullie doen mee. Waarom doen jullie precies mee?
1: Ja, gewoon... De school had ons in geschreven. En het is ook wel heel belangrijk om het voor het milieu het beetje op te ruimen.
0: Ja, want de duurzaamheid is een belangrijke zaak. Jullie school doet daar dus actief aan mee.
2: Ja.
0: Jullie willen graag winnen. Dat snap ik helemaal, want jullie doen mee aan een race. Maar waarom willen jullie winnen?
2: Nou ja, je kan de schoolreis winnen naar het Maritiem Museum.
0: Maritiem Museum. En wat denken jullie daar te gaan leren?
1: Ja, van alles denk ik een beetje.
0: Ja. Ja, en wat zou het voor jullie betekenen als jullie gaan winnen? Want ja, kijk, meedoen is belangrijker dan winnen. Maar wat sprak jullie aan?
1: Dan heb je gewoon eigenlijk gewonnen. En dan heb je gewoon gewonnen van Gordé-Overflakke en de Hoekse Waard.
0: Ja.
1: En dan kan je wel zeggen dat je het meest hebt opgehaald.
0: Ja, zeker. Want wat hebben jullie tot nu toe allemaal gedaan en opgehaald?
2: Ja, heel veel kinderen gaan naar de stort om spullen weg te brengen naar hun inlevers in zo'n verzamelpunt.
0: Ja. En is daar dan een soort vast iemand voor die daar naartoe gaat? Of,
2: gewoon iedereen.
0: Gewoon iedereen, ja. Ja, en hoe gaat dat in zijn werk dan, naar de stort gaan? Als jij langs de deuren gaat, ik kan me voorstellen dat als jij langs de deuren gaat, dat je, je belt aan. Je krijgt misschien één of twee dingen mee. Ga je dan meteen naar de stort of verzamelen jullie al die dingen en zeg maar wat karretje achter je fiets en gaan met die banaan? Of hoe doen jullie dat?
1: Je mag het niet verzamelen.
0: Nee.
1: Dus meestal als je 4 apparaten hebt, dan ga je gewoon met een kar en dan breng je het weg.
0: Dan breng je het weg. Hey, en waarom is het nou zo belangrijk om elektronisch afval in te leveren? Want ja, duurzaamheid is een grote rol.
2: Ja, als je tenminste veel mensen gooit in bijvoorbeeld een container, en dan wordt het bijvoorbeeld naar zo'n punt gebracht waar het wordt verbrand en dat is slecht voor het milieu.
0: Ja, en waarom is dat slecht voor het milieu? Weet je dat toevallig?
2: Ja, slechte gassen in het milieu.
0: Ja, klopt. En stoffen natuurlijk, hè, die dan in de lucht komen. Hebben jullie bijvoorbeeld ook al gekke dingen opgehaald? Die niet standaard zijn, als het ware?
1: Ik heb één keer, ja, niet echt raar. Alleen, ik had een kachel.
0: Ja, nou, dat is wel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. Ja, een kachel doet iemand niet zo heel snel weg, toch? Dus dat is zeker wel een beetje bijzonder, ja. Wat zeggen jullie nou tegen de mensen die nu nog elektronica of spullen in huis hebben, die thuis hebben liggen? En jullie willen natuurlijk allemaal graag ophalen. Dus wat zou je tegen die mensen zeggen?
2: Nou, je kan op de website van www.iwastrace.nl kan je het plaatsen en dan kunnen wij het reserveren en kunnen wij die mensen ophalen.
0: En dat komt dus automatisch bij jullie terecht. Heb je nog iets geleerd over deze e-waste race, wat je bijvoorbeeld nog niet wist erover?
1: Kinderen van onze leeftijd, die moeten dan werken en in de mijnen, en die krijgen dan per uur krijgen ze.
0: Jullie hopen natuurlijk te winnen. En jullie zouden punten krijgen als jullie op de radio terechtkomen, of in ieder geval in de media. Ik denk dat dat wel gelukt is. We mogen wel klappen, denk ik, toch?
2: Ja.

0: weekendstem.
1: Het is weekend.
2: Ze gaan als een spit.
1: Het is weekend.
2: Oh, wat een sfeer.
1: Het is weekend.
2: Daar zijn ze weer.
3: Nee, dat bestaat niet.
4: Omroep Archipel.
5: Het tweede uur, je weekendstem op Omroep Archipel. Gezellig dat je er nog bij bent. Oldschool plaat wordt speelveld, ga je dit uur horen. Sleepmaxing wordt een nieuwe trend. En werk en school passen zich aan door de hitte. Zo net hoorde je in het interview met de school met de Bijbel over het e-waste, e-waste race als het ware. En verder heb ik nog heel veel lekkere hits voor je klaarstaan. Zometeen voor Christmas Amsterdam. Desha komt zijn kant uit, Mark Benjamin. Lost Frequencies. En nu de muziek van Robert van Hemert. En zometeen rond 7:45... hoor je de enige echte Weekend Minimix.

0: Zoet, zout, zuur en alles eromheen. Het is nog steeds 30 graden hier op de straten van Dirksland.
1: De zon schijnt. De hits knallen. Volg ons op Insta. DM je favoriete track. En wie weet hoor je jezelf terug in de uitzending. Dit is jouw vrijdagavond.

0: Martin Garrix en Corona Lie. Met Smile hier bij Omroep Bart. Oh, toen ging ik mijn schuifje dicht doen. Was niet de bedoeling. Ik ben een beetje loom aan het worden met dit. Heb jij dat ook daar? Ik denk het wel, hè? Hey, Old Gesplaat, dat komt in september een opvallend nieuw item aan. Het jachtseizoen, Most Wanted, in de Plaat. Want het initiatief wordt georganiseerd door onder andere de Dorpsraad. En Oud en Nieuw Commissie. In samenwerking met de politie, de handhaving en natuurlijk de brandweer. En het idee, dat is een evenement dat niet zomaar een feestje is, maar een soort een real-life spel. Waarbij het dorp verandert in een speelgebied. Teams en jongeren worden uitgedaagd om opdrachten uit te voeren, samen te werken en uit de handen te blijven binnen een spannend scenario in het midden. En het houdt tussen een game en een... in het midden, wat tussen de game en de normale actieavontuur houdt. Volgens de organisatie draait het niet alleen om spanning en fun, maar ook om de samenwerking. Veiligheid en het verstrekken van de band tussen de jongeren en de hulpdiensten. Nou, dat is toch mooi dat zoiets georganiseerd wordt voor ons, hè? Ik zou er zeker weten naartoe gaan. Allemaal voor de jongeren, voor Old Gesplaat en daarbuiten natuurlijk ook. Je kan je altijd aanmelden via de website van de Dorpsraad en de Oud en Nieuw Commissie in Old Gesplaat. En dan, dan kunnen ze je natuurlijk altijd wel te woord staan. Je kan altijd je vraag inleggen. Mocht je een vraag hebben, laat het zeker weten aan ons. Bij Omroep Archipel kunnen we het ook weer naar hun toe zetten. En reageren op het programma kan ook via Omroep Archipel, via de app en natuurlijk via de website.
1: Geen regels, geen school. Gewoon vrijdag. 2 uur lang. Jouw hits. Jouw weekendstem. Waar je weekend...

0: eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws. Omroep
1: Archipel. Arjan zit hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. De gemeente Goeree-Overflakkee blijft aangesloten bij de Alliantie Zuiderwaterlinie. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten en organisaties die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van historisch erfgoed, met name oude verdedigingswerken. Door aangesloten te blijven wil de gemeente niet alleen het verleden zich behouden, maar ook kansen benutten op het gebied van recreatie en toerisme. Daarmee hoopt Goeree-Overflakkee aantrekkelijk te blijven voor bezoekers en tegelijkertijd de eigen identiteit van het eiland te versterken. De afgelopen week werd daarnaast gekenmerkt door aanhoudend warm weer. Op Goeree-Overflakkee gold code oranje vanwege de hitte. En dat had op meerdere vlakken gevolgen. Gemeenten en hulpdiensten riepen inwoners op om extra alert te zijn op gezondheidsklachten. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kregen het advies om voldoende te drinken, verkoeling te zoeken en lichamelijke inspanning te beperken. De hitte had ook praktische gevolgen in het dagelijks leven. Zo pasten verschillende organisaties hun werkwijze aan. Op een basisschool in Dirissant werd bijvoorbeeld een trooprooster ingevoerd, zodat leerlingen eerder naar huis konden. De combinatie van hoge temperaturen en problemen met de ventilatie maakt het moeilijk om het binnenklimaat aangenaam te houden. In Goederede brak brand uit in een woning aan de Waterpoort. De brand ontstond in een slaapkamer en zorgde voor flinke schade. Hoewel de bewoners zichzelf in veiligheid konden brengen, kwam een kat bij de brand om het leven. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. En dan de verkeersinformatie. Van 24 juni tot en met 4 juli is de parallelweg langs de N215 bij Nieuwe Tongen afgesloten vanwege werkzaamheden. De afsluiting maakt deel uit van een groter project om de verkeerssituatie rond Nieuwe Tongen te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en mogelijk hinder in de omgeving. Van donderdag 25 juni tot en met 27 juni is de N57 op de Brouwersdam grotendeels afgesloten vanwege het festival Concert at Sea. Tijdens de festivaldagen is de hoofdrijbaan in beide richtingen dicht voor doorgaand verkeer. De maatregel is genomen om de veiligheid van bezoekers en weggebruikers te waarborgen. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
1: En de app is te downloaden in de Google Play of App Store.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

Crisscross Amsterdam, Tony en natuurlijk Tino Martin. En op social media is er een nieuwe trend populair onder de jongeren. Het heet namelijk sleepmaxing. En daarbij proberen jongeren hun slaap zo goed mogelijk te verbeteren met simpele hacks. Denk aan een paar uur voor het slapen gaan zijn telefoon niet meer gebruiken. Je kamer helemaal donker en koel maken. Elke dag op hetzelfde tijdstip en naar bed gaan. Het idee? Slapelen als een topsporter. Slapelen. Ja, klopt. Je hebt me goed gehoord. Slapen als een topsporter. Overigens, dat koelen in je kamer, dat komt nu wel heel goed voor. Ik heb vannacht gewoon letterlijk op de bank geslapen, beneden in de woonkamer bij de airco die ophangt. Ja, ik trok het niet. Gewoon, mijn kamer, het is een schuin dak, dus het is natuurlijk super heet. Komt natuurlijk ook merendeels door mezelf dat het daar zo heet is. Hè? Zonder gekheid, de trend, dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar dat komt niet uit het niets, want veel jongeren merken dat ze slechter slapen door stress en te veel schermtijd. Met deze aanpak proberen ze hun energie en focus weer terug te krijgen. Kortom, goed slapen is ineens een bijzaak en een echte upgrade voor je dag.

0: Dasha, Not At This Party. Zometeen naar Yves Beerensen en achterlang de Weekend Minimix.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: En dat was de weekend minimix van DJ Elroy alweer op Omroep Archipel. Tot 9 uur zijn we bij je, dus dat is ongeveer nog 7 minuutjes. Ik zie hier op mijn tellertje 5 minuten, dus dat maakt het wel even wat korter. Waarom is het nog maar 5 minuten? Terwijl het nog maar 7. Nou goed, maakt ook niet uit. Muziek in ieder geval zometeen weer. Ik ga je eerst het antwoord geven van zing hem zelf maar. Want er zijn een hoop reacties binnengekomen. Ik zal eventjes live in de uitzending gaan checken. Roeg. Daar ging mijn microfoon. Roeg. Die had gereageerd. Die zei, het is wellicht fire. Ik heb een appje van René. Hij zegt ook fire. Evie, die zegt higher, dus het lijkt allemaal een beetje op elkaar. We gaan toch even kijken naar de opgave.
1: Dit is Zing Hem Zelf Maar.
0: Anti-hero, het was hero. Dus fire en higher, het komt niet eens in de buurt. Het is wel met een H. Maar het moet hero zijn. Volgende week een nieuwe editie van Zing Hem Zelf Maar. En volgende week ben ik er ook zeker weten weer bij. Leuk dat je hebt geluisterd naar Omroep Archipel. Zometeen ga ik je nog eventjes wat vertellen over wat we dit uur allemaal hebben gedaan. Dan komt de bliksem van Stefania je kant op.

0: Ja, je hoorde Stefania hier bij Omroep Archipel. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Ja, tot aan 9 uur gaan we door natuurlijk. En ja, ik ga je het antwoord geven. Nou ja, het antwoord heb je al gekregen van Zing hem zelf maar. Wel nog een appje van Jace.
1: Oh, ik hoorde je vroeg wat we doen met deze hit. Terwijl we ons lekker bij het zwembad met water.
0: Hier, en zo kan het ook. Lekker bij het zwembad met water. Ja, dat is meestal in een zwembad, hè? Nee, zonder gekheid, deze uitzending ja, die komt alweer gewoon ten einde. Het is echt snel gegaan weer, die 2 uurtjes. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wij, althans ik, in ieder geval wel. Ik spreek je graag zometeen. Ja, het is eigenlijk zometeen, want ja, zometeen over een weekje ben ik er weer op de streekomroep van Goeree over Vlakkee. En dan hoop ik jouw weekend weer te starten hier bij Omroep Archipel. Goed dat je erbij was.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachte kreeg celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
5: Hoi, ik ben Jarno van der Wielen van Slam. En je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy hier op Omroep Archipel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een rode farie, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
3: Ik ben Jarno van der Wielen van Slam en je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy hier op Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een halfaap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: Zo vlak voor het slapen gaan maken we je toch nog even lekker wakker, hè? Toch? Met deze geweldige van Bad Company. Je hoorde Feel Like Making Love. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent. Ook vanavond weer na een warme dag. Lekker veel muziek om een beetje af te koelen. Cool down, zou je kunnen zeggen. En we hebben een paar leuke ontwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Wat zit er zoal in de show naast al die prachtige deunen? Nou, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen op straat: bent u een ochtendmens? Ik kijk even hier in de spiegel. Nee, is mijn antwoord. Maar wat zeggen de mensen op straat? Je hoort het straks. Mieke Stekkers gaat het over iets cools hebben. De Poolzwaluw. Dat is in dit tijdsgevricht wel prettig. En we gaan het hebben over kunstinstallatie De Balen. De Ballen. Ja, wat is dat nu weer? We gaan het straks horen in de show. Hier in De Late Avond. Dus blijf bij me. Stay tuned. Blijf bij me. Stay tuned.

0: Ooit was het een grote hit voor de... Hoe heet die gast ook alweer? Righteous Brothers. Oh ja, ik weet het weer. You've Lost That Love and Feeling. Mooi, hè? Nu de uitvoering van Daryl Hall en John Oates uit 1981. Het is tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Begint u opgewekt aan de dag of komt u heel wat later op gang? Ja, ik wel in ieder geval. Na 4 bakken koffie begint het pas. Val u over dicht bij het 8-uur-journaal of bij het laatste journaal van de dag en de herhaling ervan. Kortom, bent u een ochtendmens of een avondmens? Jeroen van Gent ging de straat op, heel brutaal. Vroeg het u en, jawel, hier zijn ze, uw leuke antwoorden.
1: Bent u een ochtend of een avondmens?
2: Ochtendmens. En hij helemaal.
1: Ja. Oh. Ja. Oh, botst dat een beetje of niet?
2: Nou ja, hij gaat nog eerder uit zijn bed dan ik. Dus.
1: Oh. Bent u nou een ochtend- of een avondmens?
3: Ik ben echt een ochtendmens, absoluut. Ja, ja, ja, ja. S'morgens vroeg uit de veren en s'avonds betijds naar bed. Dat is al jarenlang mijn ritme.
4: Ja, ik ben ook wel een avondmens inderdaad. Ik probeer het dan soms wel dat ik dan denk van nou, ik probeer wel wekker te zetten. Maar dan wordt de gauw wekker om 9:30 en niet vroeger. Of, dus, ja.
1: Vroeger wordt het niet.
4: Nee, als ik echt uit kan slapen dan uiterlijk 9:30 de wekker gewoon, ja. Maar niet eerder.
5: Zit in je geen ochtendmens, zeg maar, zit in je lijf. Ja, dat is een gegeven moment absoluut. Dat is,
1: eigenlijk ook
5: proberen dat wel eens, zeg maar. Maar in het weekend, zaterdag, zondag, ja, dan zijn we ook, zeg maar, 7:30, 8. Ben je er ook gewoon, dat is uitslapen.
1: Ja, blijf gaan door.
2: Dat hoort denk ik ook bij het boerenleven. Ja.
1: Boerenleven ook zo.
2: Dan is het ook vaak, als het goed is, dan ga je vroeg beginnen en je stopt heel laat, lange dagen. En soms kan je een beetje uitslapen, maar wij zijn altijd ochtendmens geweest.
4: Dus als ik echt iets moet regelen, dan is ook wel eerder mijn wekker. Ja. Maar als ik de tijd heb, dan vind ik het toch leuk om 's avonds dingen te doen. Ja. Ik maak mijn huiswerk meestal ook 's avonds.
1: Ja. Het is nu vrij laat. Op de dag.
3: Nou ja. Het is nog voor 6, dus okay. Het mag wel.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
6: Nou, ochtendmens. 'S morgens vroeg op.
1: Ja.
6: En 's avonds op tijd naar bed. Ik ben echt een ochtendmens, ja.
1: Dus een film die heel laat begint?
6: Nee, oh god, nee, ik hou wel niet van tv, dus...
1: Oh, helemaal niet?
6: Ja, nou, af en toe, maar nee, dat interesseert me niet zoveel.
1: Er is ook ochtend-tv?
6: Ja, dat kijk ik.
1: Hart
6: van Nederland wil ik wel eens kijken dan. Ja, en nieuws, maar verder niet.
1: Bent u een ochtend- of een avondmens?
7: Avond.
1: Avondmens?
7: Ja.
1: Is dat zo gegroeid, of gaat het vanzelf? Of is het
7: zover is dat... Ik dat weet, maar is dat altijd zo geweest.
1: Altijd al zo geweest. Ja. En waar blijkt het uit? Wat doet u dan?
7: Maar ik kom 's ochtends wel minder makkelijk uit mijn bed.
1: Okay.
7: Dus ten opzichte van mijn vrouw, het is een ochtendmens. Dus,
1: dat botst een beetje, schuurt een beetje.
7: Nee, dat gaat goed.
1: Dat gaat goed.
7: Ja. Ja.
1: Is dat nou nooit eens veranderd dat u een hele periode later opstond?
6: Ja, toen ik ben een periode best ziek geweest en toen wel. Ja. Maar anders niet. Nee, nu niet hoor. Als ik draai alleen avonddiensten in de zorg op dit moment. Ja. Maar ik ben wel 's morgens voor achter bed al uit.
1: Ja.
6: En 's avonds ga ik er dan als ik avonddienst heb 's nachts in.
1: En is dat nou ontstaan of is dat een keuze?
3: Nee, ik heb dat uitgezocht met mijn vrouw samen. In mijn werkzame leven stond ik voor de klas. Dus dan heb je gewoon je rooster. Maar sinds ik een vrij man ben ten opzichte van pensioen en fut...
1: Ja.
3: Ben ik andere dingen gaan doen. En hebben we uitgezocht dat de ochtend mijn meest productieve periode is. En dat werkt gewoon lekker.
1: Dat komt door reflectie van uw vrouw?
3: Ja, dus zij heeft mij dat inzicht bijgebracht.
1: Ja. Ja. En is die Jeroen van Gent, uw vaste verslaggever, zeg maar de vrolijke razende reporter, is die nou een ochtend- of een avondmens? Nou, ik ben echt een avondmens. De interviews monteren deed ik tot voor kort altijd stevig na 12 pas. Maar dat heb ik dus echt afgezworen. Omdat dat een beetje te veel jezelf in de nacht trekt, de verkeerde ritme intrekt. Dus ik doe dat nu gewoon echt wel vrijwel overdag. Of in de winter is het dan donker, maar in ieder geval niet meer na 12. Niet meer na middernacht. En ochtendmens, nou nee, ik kan het wel. En ik hou erg van ontbijten, maar het ontbijt is meestal eigenlijk toch wel stiekem, ja, de lunch. Zijn jullie ochtend- of avondmensen?
8: Avond.
1: Avondmensen.
8: Ja.
1: Dus hoe uitziet dat? Hoe komt dat tot uitdrukking?
8: Ja, gewoon lekker rustig opstaan en wat langer blijven zitten 's avonds of zo. Ja. Dat is het eigenlijk meer.
1: Ja, maar dan is het dus nooit een ontbijt op bed op mijn moederdag of zo?
7: Ah, zeker wel. Daar hebben we wekkers voor, hè.
1: Ja. Ja, maar u voelt zich beter in de avond?
7: Ja, ik ga als ik moet kiezen met werken, of dat ik dat 's ochtends vroeger doe, of 's avonds doorwerken, doe ik dat het liefst het laatste. Ja.

lekker ouderwets mono, hè? Deze van Christophe en Aline. En daarvoor Razor en Au Labour. De akoestische versie op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn reportage. Nou, dat vond ik ook wel. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we luisteren naar Midas Dekkers met een nieuwe column. De Poolzwaluw, nou ja, nieuw. Je hoort het na Level 42 en Something About You.

0: poolzwaluw. Je hebt mensen die bang zijn voor pleinen. Anderen hebben het niet zo op hoogten of op honden. Het ergste aan toe zijn mensen die bang zijn voor mensen. Contactgestoorden. Pleinen, hoogten en honden zijn nog wel te ontlopen. Mensen niet, die zitten overal. Gek word je ervan. Dus moet je naar de psychiater. Maar dat werkt averechts. Als er één mens is waarvoor ik bang ben, is het de psychiater wel. En terecht. Een psychiater begrijpt er niets van. Die is zelf contactgestoord. Die kijkt alleen maar naar zijn eigen soort. Alsof er geen dieren bestaan. Hoe zit het daar dan bij? Bestaan er ook contactgestoorde olifanten? Is een krokodil wel eens verlegen? Zijn er ook spinnen die bang voor spinnen zijn? En zo ja, heb je daar dan ook psychiaters voor? Natuurlijk zijn er van die beesten. Tijgers bijvoorbeeld en snoeken zijn totaal contactgestoord. Eenzame wolven. Gelijk hebben ze. Het spaart ze een hoop gelazer. Soortgenoten doen zich voor als je collega's, maar het zijn je concurrenten. Eerst helpen ze je om een grote prooi te bemachtigen en vervolgens proberen ze je jouw stuk weer af te pakken. Leer mij ze kennen, die sociale. Een wijs dier is alleen sociaal als het echt niet anders kan. In de paartijd. Dan moet elk dier zijn angst voor soortgenoten overwinnen. Wat een psychiater in geen 1000 jaar lukt, flikt de natuur hem elke lente weer. Zij het, net als hij, met een flinke dosis psychofarmaca. Tegen de bronsttijd spuiten de dieren zichzelf rijkelijk met bronsthormonen in. Die remmen de angst voor de ander. Maar ze nemen hem niet helemaal weg. Het gaat niet zonder therapie. Met z'n allen moeten de dieren zingen of knorren of loeien. Ze stampen met hun hoeven als ze die hebben of slaan met hun vleugels. Maar niet voor lang. Na de paartijd steekt het wederzijds wantrouwend gelukkig als vanouds de kop op en mijden de genoten hun soort weer als de pest. Zo hoort het. Tenzij het een sociale soort betreft, zoals een antiloop, een aap, een u of een ik. Die wordt er gek van. Wie weet wat gek is? Een psychiater niet. Daar moet je bioloog voor wezen. Gek is, weet een bioloog, al wat niet is aangepast. Een zwaluw die in het najaar naar het noorden trekt, is lijp. Naar het zuiden moet hij. Maar nu ook weer niet te ver. Zwaluwen die niet rusten voor ze bij de Zuidpool zijn, brengen het ook niet ver. Die zijn al te aangepast. Als er iemand te ver aangepast is, dan zijn wij het wel. Mensen zijn veel te sociaal. Niet alleen de contactgestoorden, onze hele soort is lijp. Overal zijn er altijd weer mensen met wie je op moet kunnen willen schieten. Dat is geen doen. Voor heel wat mensen wegen de voordelen allang niet meer tegen de nadelen van het sociale leven op. Maar er is niemand die het ziet. Eenzaamheid, dat is pas zielig. Voor het tegenovergestelde hebben we niet eens een woord. Toch kan ik me soms erg veelzaam voelen. Dan zegt er weer eens iemand wij tegen mij. Het soort wij dat er met z'n allen tegenaan gaat. De wij die lekker niet zij zijn. De wij waarvan zij uitmaken dat ik er deel van uitmaak. De wij van de verpleegster in het ziekenhuis. Dat je daar hulpeloos in je bed ligt en weet dat ze het morgen weer zal vragen. En meneer Dekkers, hebben wij vandaag al ontlasting gehad? Die wij.
1: Ik heb gedacht...

Daniel Pouter hier in de show met Bad Day 2005 alweer. En Elske de Wol ervoor met Hoeveel ik van je hou. Wat een mooi nummer was dat. Over een paar minuten een mooi onderwerp in de show. Je lengte op wie je bent, op wie je valt, waar je ouders vandaan komen en nog veel meer. Het zijn kenmerken die bepalen wie je bent. En jawel, daar werd een kunstwerk over gemaakt door 12 kunstenaars. En Daisy Ranou komt er zo meteen over praten samen met Herman de Bruin. Maar eerst Tracy Coletto en Complete Peace. Wie wil dat nou niet?

0: We gaan in dit onderwerp praten over kunstinstallatie De Ballen. En wat kunstinstallatie De Ballen is, want dat roept allerlei vragen op, denk ik. Dat gaat Desi Ranou ons vertellen. En die is gast in de studio. Desi, welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, kunstinstallatie De Ballen. Je bent met kunst bezig dus.
1: Ja.
0: Heb je deze installatie zelf ontwikkeld?
1: Ja, ik heb hem bedacht. Ja. Het is een opdracht van de gemeente Rotterdam. Zij vroegen mij van, hey, wil je iets bedenken wat de relatie tussen armoede en discriminatie laat zien. En dat is uiteindelijk De Ballen geworden. Een installatie die ik heb hem bedacht. Maar hij is samen met meer dan 100 Rotterdammers en 11 andere kunstenaars tot stand gekomen.
0: Oh, er zijn heel veel mensen mee betrokken geweest.
1: Heel veel, ja. Dat had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken.
0: En hoe kan je De Ballen inzetten om wat aan armoede en discriminatie te doen? Want dat hoort bij elkaar, hè? Discriminatie zorgt ervoor dat armoede er is, of andersom?
1: Ja, zeg het maar. Ja, daar ben ik ook niet over uit. Daar is niet echt iemand over uit, volgens mij. Het is een beetje een kip-ei-verhaal. Mm-hmm. Maar wat we wel weten is dat die twee elkaar versterken en elkaar beïnvloeden. En dat wilden we laten zien door eigenlijk te laten zien dat verschillende kenmerken invloed hebben op je kansen en mogelijkheden. En dat het soms een opeenstapeling is. Dus als voorbeeld, ben je vrouw, dan is de kans bijvoorbeeld groter dat je in armoede belandt dan als je man bent. En als je dan bijvoorbeeld ook nog zwart bent en een fysieke beperking hebt, dan stapelt zich dat op en dan, ja, dan versterkt dat elkaar zich.
0: En als je dat dan laat zien, wat vinden mensen daarvan? Heb je reacties daarop?
1: Ja, zeker.
0: Die ballen moeten het doen, hè?
1: Ja, die ballen moeten het doen. Wat je ziet, het is dus een ronde installatie, een rond decor met in het midden een deur. En die deur symboliseert kansen en mogelijkheden. En mensen, het is een interactieve installatie, dus mensen worden uitgenodigd om mee te doen en die ballen op te tillen en om door de deur te gaan. De groottes zijn afhankelijk van hoe erg ze je kunnen beperken. Dus de bal voor een man bijvoorbeeld, of voor als je ouders met heel veel geld hebt, dat zijn heel kleine ballen. En die worden groter naarmate ze je meer in de weg kunnen zitten. Dus bijvoorbeeld voor vrouwen is heel groot. Het hebben van een onzichtbare beperking is ook al wat groter. Dus zo willen we dat eigenlijk laten zien. Ja.
0: En wat doen mensen daar dan mee met die ballen?
1: Optillen, rollen. Ja. Hulp vragen van wil je me helpen? En je vroeg net van wat voor reacties hoor je? Ik hoor dat mensen zich er heel erg in herkennen, of dat ze zich erkend voelen van hey, nu kan ik dit opeens laten zien. Dit zit me inderdaad in de weg. En nu is daar opeens een soort beeld voor.
0: Ja.
1: En ook wel boze reacties.
0: Ja. Wordt er daarna dan over gesproken met elkaar?
1: Ja, nou ja, als mensen met elkaar zijn, er is dan sowieso heel vaak, hoor ik. Maar ook is er altijd een host aanwezig. En die, daar kun je ook mee in gesprek gaan. En de borden omheen, de installatie met allerlei info, roept ook op tot gesprek.
0: Waar vindt het plaats? Want je hebt die ballen ergens neergelegd, neem ik aan.
1: Ja. Ja, ze zitten in een soort glazen gebouwtje. En dat glazen gebouwtje die reist door heel Rotterdam. Hij heeft nu op het Noordplein gestaan. Staat nu op het Schouwburgplein. En gaat dan nog een keer langs het Schouwburgplein, Heemraadsplein, Slingerplein en Prins Alexanderplein.
0: Ja, verschillende plekken in Rotterdam. Dus waar mensen dan. Kan je zo dan binnenlopen?
1: Ja, gratis toegankelijk. Ja, tussen 11 en 5 is het dagelijks open.
0: En dan moet je meteen aan het werk, want je moet een bal optillen.
1: Ja.
0: Wordt dat dan uitgelegd wat je dan precies doet en wat er dan gebeurt?
1: Ja, wordt uitgelegd, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen mensen zich ook realiseren wat ze doen als ze discriminatie ervaren of het zelf doen.
1: Dat klopt, kan dus ook nog, hè? En je wordt ook uitgenodigd om misschien juist de ballen van iemand die je kent op te tillen, die misschien helemaal niet voor jou gelden, maar om je heel even te verplaatsen in de kenmerken van een ander.
0: Oké, dus als je man bent kan je een zwarte vrouw bijvoorbeeld optillen en dan
1: zeker,
0: zien wat er gebeurt.
1: Ja. Ja.
0: Dan voel je het aan de lijve.
1: Precies, en dat is wat ik wil.
0: Dat is maar als mensen zeggen, nou, ik wil er toch iets meer over weten, staat er ook iets op de sociale media? Ik zag iets op de website staan in ieder geval.
1: Ja, bij persberichten van gemeente Rotterdam, maar ook op mijn eigen kanalen is er ook het een en ander te vinden. Dus bijvoorbeeld op mijn Instagram-account.
0: Ja. En hoe moeten ze dan zoeken? Op welke zoekterm?
1: Desi Ranou.
0: En dan kan je zelf ook ervaren hoe armoede en discriminatie is. Dankjewel voor het gesprek, Desi Ranou, over de kunstinstallatie De Ballen in Rotterdam.
2: Tot middernacht, de late avond.

Windkracht 9 van Mariah Carey hier in de late avond aan het einde van de show. Het is even niet anders. De tijd is gevlogen. Maar het is tijd om te vertrekken. Maandag is er weer een late avond. Hè? Daarom raad ik je aan om dan te blijven luisteren naar ons. Maandag zit hier Norbert Ketting trouwens. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wilt rusten en mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik voor je dat het een coole nacht wordt. En dat je ons veilig houdt. Tot besluit van de show Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Mooie nacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij